Baast jy ride want Jesus trek kommandat? En wou weets jy dat? Wat's die oorsaak die kosyn? Ek sê ride want Jesus trek kommandat. Welkom te die Evangelische Boodschap radio program. My naam is Wes Hepner. Ek vrei my dat jy hier baast vir die baaste boodschap, vir die graadste goude noorek vir het jeft in die wereld, dat Jesus Christus tot Evangelium die radingsploon wat vir die is. Vandaar een besondere geschik van Matthäus kapitel 25 van de 10 jongvrouwen. Met deze twee vrouwen. Baast u uit van Jezus terugkomendheid en waar weet u dat? En deze geschik geeft ons een antwoord voor beide van de vrouwen. Zo voor allemaal die harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, Verenigde Staten, Canada, Duitsland, voor allemaal die baast, jong, oud, vielleicht in hospital, vielleicht in Altenheim, vielleicht als een jugendjong en hartstvoer, die best welkom. En voor die is de erradingsploon. Jezus Christus komt in deze wereld voor die. Hij starf voor die. Hij is abgestoen voor die. Hij merkt een steed eruit voor die. Worst die eruit zijn. Vandaar, kost u weten, krijg wou die worst eruit zijn. Dankzij voor harten. Dankzij voor hier zijn. Waar we maar zijn, wat God zijn woord zegt, wo wie kan. Reid zanen van Jezus terugkomendheid.